al zo gevonden. Al wat dat viel, is zie zo ook schijnt. Ik denk nu aan de zwoen. Al wat dat viel, denkt ze weet. Wat voelde van die zorgen. Het is zo zo, zijn af voor gewonnen.